0: Nee! Kan die het dan? Kan die het dan?
1: Nee! Nee!
0: Amy,
1: nee!
0: Kan hoe dat gelukkig?
1: Nee, is het Dave! Is het Dave!
0: Is het Dave! Nou, doe! Ons zal niet dat boos aan gewonnen, ha?